tijntje, nou is mijn tijntje. Nou is mijn tijntje, nou is mijn tijntje, nou is mijn tijntje.